wordt laat nacht beruchten op papier. Daar is dromen wat raven, daar is wijsers

d'ales baixes bata. Que qui il glas obitavo va dansam cor als festec. D'ales nama vergesigde en datums op calendes omkrang. En een kompas wijs richten voor die vreemdelen. De psalms van een dichter

koers doet ze voerde, aan voor altijd en lep. En een glimlach liet die en die lijn om zich oe. Van een man wat net in die Bijbel en die tweer niet schloot.

0: Onthoud de verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.

0: Bless Bridges hier op Okradio.co.za met Ruiter van die Wynkie. 3 miljoen albums verkoop.
1: Lekker ambiet.
0: Ja, nee, kijk, Bless het geweet hoe. En die, soos ek sê, die dames was allemaal mal oor hom. Maar ek moet vir jou sê, toe ek nou hierdie rolprent kyk, en ek is moos een meisie vir een man wat kan mooi praat.
1: Oeh.
0: So ek kan verstaan, ek het hom eers nog gesien nie, maar nee, kyk, gelukkig was ek nou nog een baba in die 80s, anders was ek ook een van die girls wat omgevolg het ooral heen.
1: Ek kan niks sê, niks.
0: Dit was ons, had ek niet gauw in my professionele kleerkie aantrek, dit was ons sondag skatkistreffer, teruggevat na 1986, hierdie liedjie is oorspronklik in Nederlands geskryf, en bless het die Afrikaanse Rieke daarvoor gedoen, en dit was een absolute groot treffer vir hom in 1986, en dit was jou sondag skatkist treffer, en daar is ek altyd sê, as jy in een ding van ek nie kan ding nie, jy is welkom om vir my te e-post by bonita@bokradio.co.za, en wie weet, dalk speel ek jou treffer volgende sondag.
1: Ja, nie, en ek sien ons kry boodskampies deur op, Bless Bridges, Bradley sê vir ons morgen Cornita, en ek wil net vir al ons luisteraars sê, dis Bradley se liefdevolle manier om te verwys na myself en Bonita, te komen en Bonita Cornita.
0: Ja.
1: Lekker bonbon, ek sing nou so lekker met Bless Bridges, my gunsteling liedjie van hom,
0: ja.
1: Gone Too Soon.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Gone Too Soon.
0: Ja, ek onthou, toe hy in die jaar 2000 oorlede is in die motorongeluk, was daar een baie bekende radio CP op radio, wat ek nou nie kan sy naam onthou nie, maar Bless het

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: andere Buffalo Springfield, Frank Zappa se Mothers of Invention en dan ook Blood, Sweat and Tears. En hy was op verskillende stadiums in daai groepe betrokke ook as die basgitaarspeler. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1958 Barbara Kay McDonald is gebore en sy was saam met haar destydse man Pat McDonald deel van die duo Timbuk Free. En ja, interessant genoeg was het Barbara wat die opmerking gemaakt het waar die titel van hulle bekendste lied ontstaan het en die liedjie se naam was een liedjie met die naam Future So Bright, I Gonna Wear Shades. Interessante een daai. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1959, Chris Lowe is gebore daar in Engeland en hy was die klaversportspeler en die een helfte van die baie bekende groep The Pet Shop Boys. En jy sal vir hulle baie goed onthou en dan die laaste een wat ek met jou wil deel is uit die jaar 1961, een man met die naam John Cicada. Hy is gebore daar as John Francisco Cicada Ramirez en hy is in Cuba gebore. En voordat sy eie loopbaan ontplof het, het hy natuurlijk ook baie werk gedoen saam met Gloria Estefan. Hy het vir haar liedjies geskryf en hy het ook haar agtergrond sang gedoen tydens haar vertonings. John Cicada gebore op hierdie dag in die jaar 1961. Ter viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag gaan vier, gaan ek vir jou muziek speel van die Pet Shop Boys, Leroy Van Dyk en ook John Cicada.
1: Jaco de Villiers op Bokradio.

0: Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open set on.
1: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Alan Jackson, wat ons sê, Little Bitty. En is 10 voor 6 hier op Bokke Radio saam met my, Etien Venter, tot en met 8 uur vanavond. En ek is een beetje teruggegaan in tyd en ek gaan een man gaan haal wat bitter bekend is, met die naam van Johnny Cash. In 1963 op The Ring of Fire, The Best of Johnny Cash, het hierdie enetjie uitgekom. En is geskryf dier June Carter en Merle Gilgore. En die interessante feit rondom hierheen, het is geïnspireerd door Johnny Cash sy verhouding met June Carter. So, hierdie ongelooflike liedjie met daar sy Mexicaanse mariachi-stijl, trompette wat in hierheen gebruik word. So, dit is ongelooflik duidelik hoe hierdie enetjie is as jy baie mooi luister.

kiss now. Saw red balloons, somebody just left. 22 minute na 7 hier op Bok Radio. Is natuurlik die country program saam met my Etienne en daardie een was Thoughts About You van Tim McGraw. Die enige wat ek nou vir jou gebring het is of die een wat ek vir jou gaan bring is daai laaste enige wat jy nog het sal nog bietjie energie is. Stof jou skoene af, of jy skop jou plakkies uit, en hy sit al aan een kant, en hier is een Canadese duo, dis een broer en een sister, met die naam van The Reclaws, en hulle het saam Texas man gegaan, Drake Mulligan, en hulle het een lekker moderne liedjie vir jou gebring, maar met een rechte hankie tank vibe.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.

0: Lieve lewe, ek is reg vir jou.
1: Een alternatief op FM en aanlyn. Bok Radio.
2: Ook op Bok TV.